0: nieuws op iTurn Radio.
1: De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is 1 van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden.
0: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is een van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemde. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden.
0: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is een van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Talking, but we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.
6: Never

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is een van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemde. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessel Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessel Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Er worden nog steeds zo'n 1400 mensen vermist. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. De EU helpt bij de reddingswerkzaamheden en zet onder meer satellietbeelden in. Voor Venezuela trok Brussel 25 miljoen euro uit voor hulp en medische spullen. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar buitgemaakt na de Amerikaanse militaire actie in Venezuela. Volgens de VS vervoerden de tankers olie uit Venezuela en Iran, die onder de sancties viel. De schepen zouden onderdeel zijn van een zogenoemde schaduwvloot om onder de economische sancties uit te komen. De nieuwe eigenaar is een scheepsrecyclingbedrijf uit Dubai. De tankers worden in India gesloopt. De wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Zo blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Dat kan de komende maanden zorgen voor extra veel regen en zwaardere winterstormen in Nederland. Ook elders kunnen tropische stormen heftiger uitpakken. Klimaatverandering, El Niño en meer zonnestraling spelen een rol bij de uitzonderlijk hoge temperaturen. Het weer, flink wat zon vanochtend bij temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessel Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessel Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Er worden nog steeds zo'n 1400 mensen vermist. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. De EU helpt bij de reddingswerkzaamheden en zet onder meer satellietbeelden in. Voor Venezuela trok Brussel 25 miljoen euro uit voor hulp en medische spullen. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar buitgemaakt na de Amerikaanse militaire actie in Venezuela. Volgens de VS vervoerden de tankers olie uit Venezuela en Iran, die onder de sancties viel. De schepen zouden onderdeel zijn van een zogenoemde schaduwvloot om onder de economische sancties uit te komen. De nieuwe eigenaar is een scheepsrecyclingbedrijf uit Dubai. De tankers worden in India gesloopt. De wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Zo blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Dat kan de komende maanden zorgen voor extra veel regen en zwaardere winterstormen in Nederland. Ook elders kunnen tropische stormen heftiger uitpakken. Klimaatverandering, El Niño en meer zonnestraling spelen een rol bij de uitzonderlijk hoge temperaturen. Het weer, flink wat zon vanochtend bij temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. Goedemorgen, het is nu 8 uur. Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. De afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens de CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessel Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessel Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Er worden nog steeds zo'n 1400 mensen vermist. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootste in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Prijsstijgingen van woningen in grote steden als Amsterdam en Utrecht waren lager dan gemiddeld, aldus het CBS en het kadaster. De afgelopen nacht hebben Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens de CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jezilgus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jezilgus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTurn Radio.
2: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTurn Radio.
4: Het drukkerijbedrijf Simian is getroffen door een cyberaanval, waardoor mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten zijn buitgemaakt. De drie merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone, zijn getroffen, meldt het ANP. Volgens Simian zijn er e-mailadressen, versleutelde wachtwoorden en creditcardgegevens gestolen. Hoeveel klanten zijn getroffen, zegt het bedrijf niet. Klanten van wie creditcardgegevens zijn onderschept, zijn volgens Simian per e-mail en telefonisch benaderd. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootste in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Prijsstijgingen van woningen in grote steden als Amsterdam en Utrecht waren lager dan gemiddeld, aldus het CBS en het kadaster. De afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens de CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
5: Check this out.
6: Hit me.
7: Ladies and gentlemen.
8: Let the rhythm take you.
7: Yeah, yeah, yeah.
8: The rhythm.
9: The music.
7: The music.
9: Music. Oh, I love stuff.
10: Now, here comes the music.
11: Are you ready?
12: Okay, boys.
13: Here we go.
14: You're listening to
15: iTurn Radio.
16: De Muziekfabriek.
17: Vrienden en vriendinnen, fijn dat jullie zijn ingetuned voor een uurtje De Muziekfabriek. Ik heb weer een lekkere selectie voor je samengesteld en die ga ik je dit uur allemaal lekker voorschotelen. En ik denk voor elk wat wils, dus laat je wederom verrassen. We beginnen met een liedje uit de jaren 80 van Duran Duran. Hungry Like the Wolf. En ook jouw muzikale inbreng is van harte welkom. Stuur het op via www.ronvandesteen.nl.
18: Kortom,

0: Hij wordt vaak negatief bekritiseerd, deze Dries Roelvink, ik hou van jou. Nou, ik vind het toch af en toe wel eens gezellig om een liedje van hem te draaien. Ik hou van jou.
1: De Muziekfabriek.
0: En trek dat vooral niet uit zijn context.
2: Op volle kracht, de Muziekfabriek.
0: Mag ik straks niet meer thuiskomen, zeg. Stel je voor. We hadden verder de Eagles, Love Will Keep Us Alive. En we hadden uit de jaren 80 Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Verderop in de Muziekfabriek aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat.

0: Turn Radio. Wij zijn wat jij hoort.
1: Straks het vervolg, de tweede rijtje van drie, maar nu eerst tijd voor ons eerste item.
2: From long time ago. Jukebox classic, golden oldie.
1: Howard Andrew Williams werd geboren op 3 december 1927. Hij is een Amerikaanse zanger uit het lichte genre, ook wel behorend tot de zogeheten crooners.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
1: Williams had in 1962 tot 1971 zijn eigen show op de Amerikaanse tv. Hij heeft ook een eigen theater, de Moon River Theater in Branson in de staat Missouri. Andrew Williams vergaarde gedurende zijn zangcarrière meer dan 18 gouden platen en 3 platina platen. Enkele van zijn grootste hits zijn Moon River, Love Story, Happy Heart, Can't Take My Eyes Off of You en de grote kersthit It's the Most Wonderful Time of the Year. Het nummer Music to Watch Girls By is daar niet minder mooi om, die centraal staat als de jukebox classic. Luister naar Mr. Andy Williams.

In de jaren 80 waren ze ontzettend populair. Supertramp, dit was ook een dikke hit voor ze. It's Raining Again, daarvoor zat Rocks, My Baby Left Me. En we begonnen met Michael Jackson, Billie Jean. Regelmatig krijg ik een aanvraag binnen om iets te draaien van Susan Ball. De koffie wordt binnengebracht hier, dus dat zit wel goed. Dat ga ik bij deze honoreren. Het is een evangelisch liedje. Het is opgebouwd met een prachtig gospel gore. En daarom graag je aandacht voor Up to the Mountain.

0: Uit de jaren 70, ABBA en de Dancing Queen. En misschien heb je ook destijds, net als ik, op dit liedje staan te dansen met je geliefde. We gaan hem zo meteen doen. De oude lulpaard. We hadden nog verder Adele, Rolling in the Deep. En we begonnen met Susan Ball, Up to the Mountain.
1: De muziekfabriek.
2: Ik vind het gewoon lekker.
0: Grapefruits is een in Londen gevestigde Britse band uit de late jaren 60.
3: Oude lullenplaat.
0: Het merk van de muziek was een typische late jaren 60 mix van rock, die vaak werd gecombineerd.
3: Oude lullenplaat.
0: Met onder andere psychedelische effecten zoals phases en vocoders of klassieke arrangementen. De band kreeg de naam van John Lennon naar zijn toekomstige vrouw Yoko Ono boek Grapefruit. Terry Doran, een vriend van John Lennon, werd hun manager, na het zien van enkele commerciële potentie in hen. Grapefruit's carrière duurde slechts 2 jaar, van eind 1967 tot het einde van 1969. Ze hebben 2 albums uitgebracht. Grapefruit in 1968 en Deepwater in 1969 en diverse singles, waarvan geen enkele een significante impact op de hitlijsten had. Hun bekendste nummer is waarschijnlijk Dear Delilah, die werd uitgebracht in begin 1968, maar slaagde er niet in om in de top 20 van de UK te komen. Terwijl hun andere single, Deepwater, het goed deed in de Duitse top 20. Luister naar de oude lulpaat voor deze keer van Grapefruit en Deepwater.

0: Lulpad op via www.rondvandersteen.nl. Heb je deze al gehoord? Deze verdient echt een labeltje hoor. Het labeltje van...
1: Speciale aanbieding.
0: Het is die van Jochem Meijer. Het is mijn dag. We gaan er wederom 3 voor je opzetten. Oh!

0: Een juweeltje tot aan de laatste noot. Elton John was dat. En Can You Feel the Love Tonight?
1: De Muziekfabriek.
2: Hoort het hier.
1: De Muziekfabriek is pure passie.
0: En verder hadden we nog Tom Petty en The Heartbreakers. It's Good to be King. En Jochem Meijer met Mijn Dag. Dit was het dan weer, deze aflevering van De Muziekfabriek. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat het even weten via www.rondvandersteen.nl. Ik heb nog één deuntje voor je. Dat is die van Take That, The Flood. Maak er nog een leuke, gezellige dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. En doe leuke dingen. Ik zeg maar weer gegroet. En

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Doordat er minder geld uitgegeven wordt aan etentjes en cafébezoeken, is de verwachting dat de Nederlandse horeca dit jaar nauwelijks zal groeien. Dat schrijven onderzoekers van de ING in een rapport dat vandaag verschijnt. Dit jaar stijgen de prijzen in de horeca met gemiddeld 5% door inflatie en de hogere btw op logies, aldus ING. Vorig jaar stegen de horecaprijzen al gemiddeld met bijna 4% door onder meer hogere personeelskosten. Volgens ING vinden de meeste consumenten de prijzen in cafés en restaurants nu veel te hoog. De Amerikaanse president Trump heeft op Truth Social geschreven dat de FIFA een vreselijke vergissing zou maken als de Wereldvoetbalbond haar voorzitter Gianni Infantino ontslaat. Volgens Trump is Infantino fantastisch en niet te vervangen en heeft hij net het succesvolste WK voorgezeten. Infantino lag onder vuur om een investeringsplan waarin een nieuw op te richten bedrijf een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal als aandelen zou verkopen. Hij blijft voorlopig voorzitter van de FIFA. Volgend jaar zijn er voorzittersverkiezingen. Het drukkerijbedrijf Simian is getroffen door een cyberaanval waardoor mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten zijn buitgemaakt. De drie merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone, zijn getroffen, meldt het ANP. Volgens Simian zijn er e-mailadressen, versleutelde wachtwoorden en creditcardgegevens gestolen. Hoeveel klanten zijn getroffen, zegt het bedrijf niet. Klanten van wie creditcardgegevens zijn onderschept, zijn volgens Simian per e-mail en telefonisch benaderd. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootste in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog.
0: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio. Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.

0: is er een mooie muziek geproduceerd in die gouden jaren 80. ABC was er een van. The Look of Love. Luister vrienden op deze aardkloot. Wees welkom.
1: Dit is Middle of the Road Show.

0: achter de keuken gordijn.
1: Lekker eventjes rustig met een meisje stiekem de bosjes in. Dat heet in Oost-Nederland Brommekieken. De makers van de Zwarte Cross. Hier zijn Jo Vink en de Voedemiddel.

achter de keukengordijnen. Vandaag de jongens van Jovink. Jovink en de voederbiedels. Ja, gewoon omdat het kan. Lieve mensen in het middel van de roadshow. En Barbara Streisand, dat 13.

Filipijnse vader en een Afrikaans-Amerikaanse moeder. En in 1967 bracht hij zijn eerste nummer, Gypsy Woman, uit. Hij werd geboren in East Harlem in New York in 1942. Zijn naam, Joe Bataan, wellicht met de grootste hit die hij ooit had. Rappo Kleppo. Een van de eerste spontane raphits, zo geboren. En ook de Gap Band kregen toch wel een gedeelte op het erepodium vandaag. Gap Band en Oops Upside Your Head. Wees welkom, dit is de Middle of the Road Show. Met van alles wat lekker is en bovenal voor niet zoveel. Het zijn meestal de plaatjes met de gaatjes. De plaatjes voor de frustraatjes.

De eerste hit speelde zich af eind 1979. You and Me, die kun je nog wel herinneren. Enkel opvolgers, waaronder Head Up to the Sky. Zeer mooi. Spargo werd trouwens daarentegen al in 1975 opgericht. Ja, goed, later komt Ella Driessen erbij en Lillian of D. Jackson. En je weet hoe het is afgelopen, hè? Een jaar of vier, zeer veel succes in de lage landen.

leuk en gezellig. Leuk dat je erbij was vandaag en dat je weer je toestel hing. Dat ik dacht, ja, gaat weer inderdaad richting de koelkast. Of anders een glas karamelk. Lukt zich ook altijd wel. En wat jij gaat doen. Jij maakt de rest van de dag nog eventjes leuk en gezellig voor jezelf. Zullen we dat afspreken? Dan spreken we elkaar morgen. Leuk dat je erbij was. Dit was voor vandaag de Middle of the Road Show. En ik geef je deze nog even cadeau. Hier zijn de

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Er zijn door de Brabantse politie twee personen opgepakt op verdenking van vernielingen en bekladdingen in de dorpen Engelen en Bokhoven. Het gaat om een 18-jarige vrouw en een 52-jarige man uit de gemeente Den Bosch. Het duo wordt verdacht van het bekladden van huizen en voertuigen met zeer kwetsende teksten. In de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven is het al een tijdje onrustig vanwege het voornemen om een opvang voor minderjarige asielzoekers te verwezenlijken. Vannacht was er een inbraak bij een brandweerkazerne in Maassluis. Er werd een ruit ingeslagen en speciaal gereedschap uit een brandweerwagen gestolen. Het gaat om gereedschap waarmee auto's en deuren kunnen worden opengebroken. Brandweerkazernes in de regio rond Maassluis waren de afgelopen tijd vaker doelwit van inbrekers. Dat gebeurde onder meer bij de brandweerkazerne in Rokanje, Vlaardingen en Heinenoord. Doordat er minder geld uitgegeven wordt aan etentjes en cafébezoeken, is de verwachting dat de Nederlandse horeca dit jaar nauwelijks zal groeien. Dat schrijven onderzoekers van de ING in een rapport dat vandaag verschijnt. Dit jaar stijgen de prijzen in de horeca met gemiddeld 5% door inflatie en de hogere btw op logies, aldus ING. Vorig jaar stegen de horecaprijzen al gemiddeld met bijna 4% door onder meer hogere personeelskosten. Volgens ING vinden de meeste consumenten de prijzen in cafés en restaurants nu veel te hoog. De Canadese politie heeft een man opgepakt die ervan verdacht wordt een aanslag te hebben willen plegen op het Amerikaanse consulaat in Halifax in het oosten van Canada. Zondagavond zou het consulaat dreigementen hebben gekregen over een mogelijke bomaanval. In de auto van de 54-jarige verdachte vond de politie onder meer een gasfles en verschillende vaten met mogelijk ontvlambare vloeistoffen. Eind vorige maand vond er nog een schietpartij plaats bij het Amerikaanse consulaat in de Canadese stad Toronto. Het weer, volop zon bij een matige noordoostenwind, wordt het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
3: The music.
4: Music. Oh, I love stuff.
5: Now, here comes the music.
6: Are you ready?
7: Okay, boys.
8: Here we go.
0: You're listening to
9: iTunes Radio.
10: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
11: Patrick heeft de zomerkriebels.
12: Zomerradio.
13: Dit is de

van harte welkom in een nieuwe aflevering van de dinsdagmiddag lunchbreak natuurlijk. En ja, je bent ervoor of je bent er niet voor. We zijn begonnen met Emerson, Lake & Palmer. Ze stelden zichzelf lekker voor natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel, moest ik niet meer doen natuurlijk. Nee. Emerson, Lake & Palmer natuurlijk. En dit allemaal met hun Peter Gunn. Ja. Goed, we zijn er weer hier deze dinsdagmiddag. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. We gaan er weer tegenaan tot het einde van 1 uur natuurlijk hier op jouw radio. En ja, die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dat allemaal gratis en voor niets voor jou overal rond de wereld te bereiken. De lunchbreak natuurlijk, en inderdaad wel. En ik zou zeggen, stay tuned op jouw fantastische radiostation. Dan hebben we weer een heleboel goede, lekkere muziek voor je klaarstaan. Hier is George Baker en Santa Lucia by Night.

0: het begon allemaal met zijn groene tasje natuurlijk. Hè? De green bag van Joyce Baker. En dit allemaal hier in de lunch bij Santa Lucia by Night. Lekker warme song als je mij vraagt. En zeker in de zomer, hè? Ja, inderdaad. Volop zomer aan het worden. En ja.
1: Is she really going out with him?
0: Dan is het lekker tijd om eventjes met de motor te gaan rijden natuurlijk.
1: Ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where'd you meet him?

Inderdaad, de Shangri-La's. En dit allemaal met hun leader of the pack. Het hoog alleen een beetje opletten met de motors. En inderdaad wel, want ja, als het zomer is, dan reden er wel veel motors. Dus altijd een klein beetje opletten. Tweemaal kijken als je geen motor in de spiegel ziet natuurlijk. Hier is Michael Jackson. Hier is hij met Thriller.

0: En de man die lekker naast de bonus gegrepen heeft natuurlijk. Hij was maar één keer betaald voor die lach hierop laten zetten. En ja, Michael Jackson maakte er miljoenen van. Thriller, Michael Jackson.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier zijn de Stray Cats en Rock This Town.

een onverheerlijke hit voor vandaag hier in Rusbeek. Deze dinsdag natuurlijk. En dat was muziek van The Stray Cats. En dit allemaal met hun Rock This Town. Niet alleen This Town natuurlijk, hè, maar ook de lunchbreak is overal te bereiken. En overal te beluisteren natuurlijk via het internet. En hier is Warren Zevon en de Werewolves of London. Lekker plaatje uit de jaren 70 natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Zijn eventjes de bak van de jaren 70 ingedoken.

Seven en de Werewolves of London. Moet je niet tegenkomen natuurlijk in Londen, hè, maar het is een hele mooie stad. Warren Seven en de Werewolves of London. Moet je niet tegenkomen natuurlijk in Londen, hè, maar het is een hele mooie stad. Als je er naartoe wil gaan, wel.

Royce Royce, we kennen ze natuurlijk ook nog van Car Wash en dergelijke meer. Maar dit was eventjes een lekker, kalm nummertje. Wishing on a Star. Ja, als je deze avond kijkt naar boven, wel, dan zal je er wel een pakje kunnen zien, denk ik. Hè? Als er geen bewolking is, tenminste. Goed, dit allemaal gezegd zijnde. Eventjes kijken, wat we hebben nog een plaatje klaarstaan, een klein beetje. En dit is hier The Human League. Ja, inderdaad, dat is ze. En hier komt ze. Met dit allemaal met Human.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: In ieder geval smakelijk eten, dames en heren. En je luistert naar het Lunchbreak Breaking News van toen. We gaan terug in de tijd naar, even kijken, 2 december 2023. Op 2 december 2023 geeft Kiss een laatste live concert in de Madison Square Garden in New York. Vanaf dan zijn er nog shows, maar daarin is de Amerikaanse rockband enkel te zien als hologram. Met behulp van dezelfde techniek die ook door de Zweedse popgroep ABBA wordt gebruikt. Door de technologie zal Paul hoger kunnen springen dan ooit tevoren. Al dus bassist Gene Simmons. Hier is Kiss en dit allemaal met hun rock and roll.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-up van Patrick. De hit-up van

Het is een hele grote hit deze zomer natuurlijk, hè. Deze van Faithless samen met Baby Risha. En dan met haar New Religion. Van de Dance Saints. Zeker heel veel gedraaid natuurlijk, hè. Inderdaad wel. Zo van harte welkom in deel 2 van de Newsbreak. Het is dinsdagmiddag. En als je pas zo afstemmen, wel, je hebt al een stukje gemist van de Newsbreak natuurlijk. Maar we zijn er nog tot 1 uur met de lekkerste muziek. Hier zijn de Spinners. Of de Detroit Spinners, zoals hij zelf wel heeft, je lekker achteroverleunen met Could It Be, I'm Falling In Love. Ja, zomerliefde. Ja, het staat op het programma natuurlijk, hè, inderdaad wel.

0: 1986, een hele grote hit natuurlijk voor Taylor Dane. En dit allemaal met haar Tell It To My Heart. Eventjes af de neus krabben. Moet ook gebeuren, deze middag. Als je aan tafel bent, smakelijk eten zou ik zeggen. En ja, stay tuned. Want we zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Tijd geworden voor...
1: De spreek LP van de week.
0: Onze LP en artiest van de week. Hier is André Hazes. En dit allemaal met zijn bloed, zweet en tranen.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf het gek dat ik iemand straks.

lekker Amsterdam, zoals u mij vraagt. Muziek van André Gaas en Schildewijk is onze artiest van deze week. Vandaag was het met bloed, zweet en tranen. Ja, inderdaad. Een song die door het leven gaat, zoals we zeggen. Inderdaad wel. Hollandisch. En dit allemaal met zijn Aisha.

0: Lekker te verteren, hè? Inderdaad, wel een lekker verteerbare plaats is hier deze dinsdagmiddag met Olandisch en dit al met zijn Alicia. Ja. Zoals ik eventjes naar de klok keek, dan is het tijd geworden om afscheid van jullie te nemen. Wat mij betreft graag tot morgen. Morgen ben ik er weer natuurlijk met een nieuwe lunchbreak. Met alles erop en eraan met de 6 gangenminuutjes. En de lekkere plaatjes natuurlijk voor jou hier op de radio. Stay tuned, want er komen nog een heleboel goede programma's aan. En het is tijd voor onze toetjesplaat.
1: Jouw muzikale vitamines. Elke maandag tot en met vrijdag. Tussen 12 en 1 in de lunchbreak.
0: En onze toetjesplaat is wel. Die is Dan Hartman en Instant Replay.
2: De toetjesplaat van de dag.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Op de provinciale weg N35 in Overijssel wordt tussen Nijverdal en Wierde door boeren gedemonstreerd. De boeren hebben de weg in beide richtingen met trekkers afgesloten. Op borden staat de tekst omleiding Natura 2000 gebied te lezen en ook hangen er omgekeerde Nederlandse vlaggen. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Die wil bufferzones invoeren rond beschermde natuurgebieden. De landbouw moet daar dan afnemen zodat er minder stikstof in de natuurgebieden terechtkomt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten contact met de Colombiaanse autoriteiten te hebben gehad en dat er geen aanwijzingen zijn dat er Nederlanders door de aardbeving van gisteren getroffen zijn. Er zijn wel Nederlanders geweest die het ministerie gebeld hebben omdat ze hun naasten in Colombia niet konden bereiken. Zoals gezegd werd het Zuid-Amerikaanse land gisteren door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 getroffen. Vanmorgen stond het dodental op 164 mensen. Door de lage waterstand in de Donau ziet het er naar uit dat Roemenië donderdag de laatste actieve kernreactor uit moet zetten. Er is te weinig koelwater voorradig om de kerncentrale draaiende te houden. De eerste reactor werd eind vorige maand al vanwege de droogte uitgeschakeld. De waterstand in de Donau is vandaag nog verder gezakt. De Roemeense overheid heeft de noodtoestand in het land uitgeroepen en onder andere bedrijven en huishoudens gevraagd zo min mogelijk stroom te gebruiken. Om tegenwicht te bieden aan de toenemende aanwezigheid in de Stille Oceaan en de Zuid-Chinese Zee gaan Australië en Vietnam hun militaire samenwerking uitbreiden. Dat heeft de Australische premier Albanese gezegd na een ontmoeting met de Vietnamese leider Tho Lam in de Australische hoofdstad Canberra. De twee landen werken al een tijd samen op het gebied van defensie, maar volgens Albanese is het nodig om dat uit te breiden. Vietnam is een van de landen die met China overhoop ligt over gebieden in de Zuid-Chinese Zee. Het weer, volop zon bij een matige noordoostenwind, wordt het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
0: You're listening to
12: iTunes Radio.

Dinsdag, 11 augustus vandaag. Het wordt weer een mooie dag, of het is weer een mooie dag. Het begon vandaag met Phil Collins en Two Hearts. Gevolgd door deze uit 1994 van Big Mountain. Oorspronkelijk was dit de nummer eigenlijk van Peter Frampton uit 1975. Maar Big Mountain probeert het in 1994 opnieuw nog even. En het lukte. Baby, I Love Your Way. Onderweg. Alva Soler. Laura Tesoro. En Hugh Jackson, die is er ook weer bij vandaag. Eerst nog deze leuke dame. Dua Lipa en Houdini. Tot 2 uur, hits en classics.

20 over 1. Met meteen een jarige hier in dit uur. Vandaag is dit Hugh Jackson. En wordt er 72. You can get what you want. Als dat geen waard is natuurlijk.

Het nummer groeide uit tot een wereldwijde dansklassieker. En is een van de grootste en de meest herkenbare hits uit het discotijdperk. 1979. Earth, Wind and Fire. En Boogie Wonderland. Straks de parelplaat. En we laten ook nog een beetje de zon schijnen op je radio. Eerst nog deze Jerry Roll en I'm Good.

tijd dat we eens ambiance gaan maken op deze dinsdagmiddag. En vooral de zon is weer van de partij. Ongeveer 20 jaar oud al dit ding. Komt uit Vlaanderen. En in Nederland gekend onder de Nederlandse zanger, dacht ik, René Schuurmans. Die komt uit Vlaanderen. Willy Sommers, laat de zon in je hart.

blijft toch prachtig, hè? Die lange stem. Aha, en Take On Me. Hier in een symfonisch jasje. Ik heb er nog een tweetal. En die voorlaatste van vandaag komt van The Rolling Stones. Het is eigenlijk een cover van Amy Winehouse. Staat op hun 25ste studioalbum van The Rolling Stones. Ik vind het wel heel mooi gedaan.

voorlaatste voor vandaag. Wat mooi. Nummer van Amy Winehouse door The Rolling Stones. Ik heb er nog eentje. Komt uit Nederland, want straks na 2 uur hebben we 2 uur lang Made in Holland. Fijne dinsdag. Ik laat je met de jongste van Django Wagner. Tot morgen.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten contact met de Colombiaanse autoriteiten te hebben gehad en dat er geen aanwijzingen zijn dat er Nederlanders door de aardbeving van gisteren getroffen zijn. Er zijn wel Nederlanders geweest die het ministerie gebeld hebben omdat ze hun naasten in Colombia niet konden bereiken. Zoals gezegd werd het Zuid-Amerikaanse land gisteren door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 getroffen. Vanmorgen stond het dodental op 164 mensen. Op dit moment is het knap lastig om producten via de website van de Bijenkorf te bestellen. Behalve artikelen die in de winkels op voorraad zijn, kunnen online wel besteld worden. De Bijenkorf kampt sinds vorige week met een groot datalek bij logistiekpartner Ceva en dat brengt de nodige vertraging in de verwerking van bestellingen, terugbetalingen en retouren met zich mee. Vanwege de fatale schietpartij op een school in Thailand zijn nieuwe wapenvergunningen in het land opgeschort. Ook zullen bestaande vergunningen opnieuw tegen het licht gehouden worden. Een 14-jarige jongen opende het vuur op een school. Daarbij kwamen 8 mensen om het leven. Na zijn daad pleegde de jongen zelfmoord. In Thailand wordt gewerkt aan een strengere wapenwetgeving. In het land hebben zo'n 10 miljoen mensen een vuurwapen. Omgerekend betekent dat zo'n 15 wapens per 100 mensen. Gezondheidsdeskundigen vrezen dat kinderen in de Verenigde Staten in de toekomst mogelijk slechter tegen infectieziekten beschermd zijn. Dit omdat de Amerikaanse president Trump het vaccinatieprogramma op de schop wil nemen. Gisteren tekende hij een decreet waarmee hij het aantal landelijk aanbevolen kindervaccinaties flink wil laten dalen. Concreet houdt dat in dat kinderen dan niet langer beschermd zijn tegen 18 ziekten, maar 11. Ook wil Trump de manier waarop het combinatievaccin tegen bof, mazelen en rode hond wordt toegediend veranderen. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. This is your iTunes Radio.
2: Nu op iTunes Radio.
3: Made in Holland.

0: dinsdag. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. De blokkade die boeren met hun trekkers op de N35 in Overijssel hadden opgeworpen is opgeheven. De weg tussen Nijverdal en Wierden is weer vrij. De politie hoefde niet in te grijpen, de boeren zijn zelf vertrokken. Sinds vanmorgen 10:30 werd de weg met behulp van zo'n 80 trekkers afgesloten. Er waren bij het protest ongeveer 100 boeren aanwezig. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Die wil bufferzones invoeren rond beschermde natuurgebieden. Naar aanleiding van de zware aardbeving die Colombia gisteren heeft getroffen, heeft het Spaanse Koningshuis op sociale media gereageerd. Het Hof schrijft oprecht mee te leven met degenen die een dierbare verloren hebben en iedereen die door de aardbeving is getroffen. De gedachten gaan ook uit naar de vermisten, onder wie veel Spaanse staatsburgers. De beving had een kracht van 7,4. Er zijn ondertussen 164 doden geregistreerd, maar de verwachting is dat dit aantal verder zal oplopen. De nieuwe Hongaarse regering onder leiding van premier Péter Magyar heeft een strafrechtelijke klacht ingediend over de uitgaven van de vorige regering van Viktor Orbán. Volgens de recente regering werd er extreem veel geld uitgegeven aan het maken van video's en foto's voor de sites van Orbán. Het zou gaan om een bedrag van ruim 11 miljoen euro. Na 5 regeringsperiodes werd Orbán dit voorjaar door Magyar van de troon gestoten. In sommige delen van Duitsland worden benzine en diesel als gevolg van de lage waterstanden een stuk duurder. De brandstof wordt voor een gedeelte via rivieren aangevoerd, maar doordat het water zo laag staat, kunnen binnenvaartschepen veel minder vracht vervoeren of zelfs helemaal niet varen. Het transport moet dan via de weg plaatsvinden. De korting die de regering dit voorjaar instelde vanwege de oorlog in het Midden-Oosten zal volgens het ministerie van Transport niet langer betaalbaar zijn. Het probleem heeft wel de volle aandacht van de Duitse politiek. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

blijf ik nog jou zoenen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen en ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot.

Je dacht dat je kon spelen met mij en mijn verdriet. Maar nu jouw ogen opengaan, is het te laat. Ik neem het niet.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De NS waarschuwt dat het Nederland Dalvrij treinabonnement binnenkort overgaat in een normaal abonnement. Goed opletten, want de kosten zullen dan ruimschoots verdubbelen. Het zomertreinabonnement kostte €49 per maand en daarmee kan tussen 15 juni en 31 augustus de trein gepakt worden. Zodra dit abonnement afloopt, gaat het over op een abonnement dat €127,95 per maand kost. Wanneer die nieuwe prijs ingaat, is afhankelijk van wanneer het zomerabonnement werd afgesloten. Morgen zal het Nationaal Hitteplan in de provincies Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland gelden. Dat meldt het RIVM. Donderdag is het Nationaal Hitteplan ook in de andere provincies van kracht. Dit gebeurt als het KNMI 4 dagen op rij 27 graden of meer verwacht. Het ziet er naar uit dat vrijdag de heetste dag gaat worden met ruim 35 graden op de thermometer. Het advies luidt: drink voldoende, hou het lichaam en huis koel en beperk activiteiten tussen 12 uur 's middags en 6 uur 's avonds zoveel mogelijk. In Colombia is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen naar zeker 224. Honderden mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nog altijd naar slachtoffers van de beving, die een kracht van 7,4 had. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin van gebouwen en woningen die verwoest zijn. In Colombia is de noodtoestand afgekondigd. De Europese Unie en verschillende andere landen hebben aangeboden om hulp te bieden of zijn al te hulp geschoten. In Australië zullen kwetsbare vogels tegen de vogelgriep worden ingeënt. Op die manier wil men voorkomen dat unieke vogelsoorten uitsterven. Vogels in dierentuinen en in fokprogramma's worden gevaccineerd tegen het H5N1-virus, dat nu ook Australië en Nieuw-Zeeland heeft bereikt. Volgens deskundigen gaat het om een Ark van Noach-programma. De regering zegt dat het virus onder wilde vogels niet voorkomen kan worden. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: This is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Fietsfabrikant Axel is failliet verklaard en vakbond FNV noemt dat verschrikkelijk voor de 340 werknemers in Nederland. Sommige personeelsleden hebben het nieuws tijdens hun vakantie moeten horen. De vakbond hoopt dat er een doorstart gemaakt kan worden en dat de curatoren snel met eventuele kopers in gesprek gaan. FNV ziet met dit faillissement nog meer reden om actie te blijven voeren tegen het afzwakken van de sociale zekerheid door het huidige kabinet. In Hongarije staan de neuzen dezelfde kant op wat betreft de keuze voor een nieuwe president. 140 parlementsleden zijn voor András Baka, 6 leden waren tegen. Baka was onder andere rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In 2012 werd Baka door oud-premier Viktor Orbán als rechter van het Hoge Rechtshof ontslagen. De huidige premier Macsár prijst Baka juist voor zijn eerdere werk als rechter. Techniek Nederland meldt dat consumenten steeds vaker nep-airco's aanschaffen die als echte airconditioners verkocht worden. Op internet staan veel misleidende aanbiedingen, maar vaak koelen die goedkopere apparaten amper en blijkt het om een luchtkoeler te gaan. In advertenties wordt dat volgens Techniek Nederland regelmatig niet duidelijk gemaakt. Echte airco's hebben een buitenunit om de warmte uit een ruimte te halen en naar buiten af te voeren. Libanon heeft een wet aangenomen waarmee de doodstraf wordt afgeschaft. De doodstraf werd in 1943 ingevoerd, maar de afgelopen 22 jaar heeft niemand de doodstraf gekregen. Libanon is het eerste land in het Midden-Oosten dat officieel een streep door de doodstraf zet. De Libanese justitieminister Nasser zegt dat het land weer pionier in de regio wordt wat betreft het beschermen van mensenrechten. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 5 tot 13 graden. Morgen veel zon, maar ook wat sluierbewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 26 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De politie heeft vanochtend op Schiphol een 33-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor een crash eind juli met een auto vol explosieven. Dat gebeurde in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging door de dienst speciale interventies. De wagen werd gezocht vanwege een plofkraak in Duitsland. Na de crash vluchtten 3 inzittenden weg. De politie vond in de auto explosieven en liet toen woningen en een verzorgingstehuis in de omgeving ontruimen. De politie zoekt nog naar de 2 andere verdachten. Fietsproducent Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Colga en Babou, is failliet verklaard. Het bedrijf verkeerde al langer in financiële problemen en kon geen nieuwe eigenaar vinden. Het Heerenveense Axel kreeg vorig jaar ook al een flinke klap door de problemen met de onveilige Babou-bakfietsen. Er moesten toen tienduizenden stuks worden teruggeroepen omdat de frames konden breken. Bij Axel werken bijna 2000 mensen, onder wie zo'n 350 in Nederland. Vakbonden FNV en CNV hopen nog op een doorstart. Een 29-jarige man uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 176 dagen voor de illegale handel in jonge honden. Hij verkocht 14 vaak zieke dwergkeeshondjes met vervalste paspoorten en vaccinatiestickers. 4 honden overleden snel na de verkoop. De man kocht de puppy's in Bulgarije en verkocht ze als gezonde, ingeënte honden via Marktplaats. Hij moet ook nog zo'n 19.000 euro schadevergoeding betalen en hij mag 5 jaar lang geen honden houden. En bij de Russische aanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia vannacht zijn zeker 6 mensen omgekomen en 19 gewond geraakt. Daarbij gebruikte Rusland volgens president Zelensky ballistische raketten uit Noord-Korea. Hij zegt dat Rusland ook nieuwe Noord-Koreaanse troepen en raketten krijgt en dat er zo'n 50.000 Noord-Koreaanse militairen naar Rusland worden gestuurd. Zelensky waarschuwt dat de samenwerking tussen Rusland en Noord-Korea een gevaar vormt voor andere landen in Azië. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Alle boeren die gisteravond met hun tractoren over de A31 in Friesland reden, krijgen een boete omdat landbouwvoertuigen niet op de snelweg mogen rijden, aldus de politie. De boeren kwamen daar terecht na een protest in het Friese Seksbieren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Bij sommige trekkers waren de kentekens afgeplakt, wat ook verboden is. De politie probeert nu uit te zoeken van wie die tractoren zijn. Bij eerdere boerenprotesten konden daardoor geen bekeuringen worden uitgedeeld. In 4 provincies gaat vanaf morgen het Nationaal Hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel en donderdag volgen dan de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens de introductieweken van studenten worden er extra water en schaduw geregeld, worden evenementen aangepast of mogelijk verplaatst. De politie heeft vanochtend op Schiphol een 33-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor een crash eind juli met een auto vol explosieven. Dat gebeurde in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging door de dienst Speciale Interventies. De wagen werd gezocht vanwege een plofkraak in Duitsland. Na de crash vluchtten 3 inzittenden weg. De politie vond in de auto explosieven en liet toen woningen en een verzorgingstehuis in de omgeving ontruimen. De politie zoekt nog naar de 2 andere verdachten. En fietsproducent Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Koga en Baboe, is failliet verklaard. Het bedrijf verkeerde al langer in financiële problemen en kon geen nieuwe eigenaar vinden. Het Heerenveense Axel kreeg vorig jaar ook al een flinke klap door de problemen met de onveilige Baboe-bakfietsen. Er moesten toen 10.000 stuks worden teruggeroepen omdat de frames konden breken. Bij Axel werken bijna 2.000 mensen, onder wie zo'n 350 in Nederland. Vakbonden FNV en CNV hopen nog op een doorstart. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
0: Bart van de Heuvel, de muzikale tijdmachine.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.
4: Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. Presentatie Bart van der Heuvel.

harte welkom bij de muzikale tijdmachine. Op deze dinsdag van 11 augustus 2026. Ja, je hoort net niet vaak een Tom Poes plaat instrumentaal nummer. Ik wilde eens een uitzondering maken vanavond. Daar paste de band Exception, de Nederlandse band Exception, erg goed in. Door het nummer Peace Planet. Het zal wel nooit gebeuren in my lifetime, maar ik blijf het nummer gewoon stug draaien. Hey, wat heb ik voor je vanavond klaargezet bij de muzikale tijdmachine? Aflevering 449. Volgende week trouwens nummer 405.

je hoort aan het eind van het eerste uur. De band van de maand. Man de Maas heeft deze maand gekozen voor Foreigner. Daarna komt de parelplaat van deze week. New Music. Met geen World of Water. Sanctuary. Keuzeplaat van deze week staat erbij All Cried Out. Het ging deze week tussen Alison Moniet en Lisa en Cold Jam. Het was heel makkelijk rekenen. Nee, er hoeft geen ingewikkelde dingen bij te komen. Het ging recht toe, recht aan. Heerlijk. Verder geen items, alleen maar lekkere muziek tot aan de klok van 9. Ik start met Earth and Fire en zeg maybe tomorrow, maybe tonight. Nogmaals van harte welkom bij deze zomerse editie van...

0: iedere dinsdagavond van 7 tot 9. De muzikale tijdmachine met presentator Bart van Druijvel.
1: ...1978.

0: Kwart over zeven, je luistert naar de zomerse editie van de muzikale tijdmachine. Deze dinsdagavond van 11 augustus 2026 hoorde Peter Allen met When I Go to Rio. We gaan verder en dat doen we met het nummer You Know I Love You. Hier is Chic.
1: ...1976.

0: de Simple Minds met Don't You Forget About Me. We gaan verder met The Go-Go's. Met het nummer Waarom Ook Niet. Gaan we nog weg? Vacation.
1: ...1982.

0: De muzikale tijdmachine. Presentatie Bart van der Heuvel.
1: 1997.

0: Inmiddels is het, zegt de klok, dat het 19:30 is. Maar dat geeft niet, we hebben nog 1,5 uur. Maakt niet uit. Je luistert naar de zomerse aflevering van de muzikale tijdmachine. Op deze 11 augustus 2026 je hoorde Wes met Alane. We gaan verder met Total Touch. En zou je daar af willen blijven? Oftewel, touch me there? Nou, liever niet.
1: ...1996.

0: Je luistert naar De Muzikale Tijdmachine. Dinsdag van 7 tot 9.
1: 1978.

0: 8. Het eerste uurtje zit er alweer bijna op. You're the Bob Seger en zijn Silver Bullet Band en Still the Same. We gaan verder met de Octopus en hun versie van South of the Border.
1: ...1978.

En daar had je gelijk de titel. En de uitvoerende, The Drifters. Nu tijd voor de band van de maand augustus. Deze maand heeft Nanda Maas gekozen voor de band Foreigner. Je hoort zo het nummer Waiting for a Girl Like You, dateert uit 1981 en is, zoals het wordt genoemd, een power ballad. Kom uit op single, maar komt van het album 4. En dat is, jawel, het vierde studioalbum van de band dat 3 juli 1981 uitkwam. Trouwens opgenomen in New York City in die Electric Lady Studios. 10 nummers staan er trouwens op dit album. En er kwamen 7 singles vanaf. Dat is wel een succesalbum, mogen we wel zeggen. Waiting for a Girl Like You. Dat is single nummer 2.

Je hoorde de parelplaat van deze week. Elke week wordt hij gekozen door Timothy Wildschut van iTurn Radio. En deze week hoorde je New Music met het nummer inderdaad Sanctuary. Is niet alleen de titel van het nummer, maar ook de titel van een verzamelalbum van New Music waar het op staat. Maar Sanctuary komt origineel van hun eerste studioalbum. Dat heeft de titel From A to B. De single Sanctuary kwam in juli 1980 uit. De vierde single van het album. Daarvoor zaten namelijk nog This World of Water, Living by Numbers en Straight Lines. Week 40 in 1980 komt op plek nummer 25 de tipparade binnen. En ging er na vier weken in week 43 veel op van plek nummer 13 weer uit. En dat was het. Want nee, dit nummer mocht niet de top 40 inkomen. Nu tijd voor de keuzeplaat van deze week. Wij danken u wederom voor het stemmen. De titel deze week is All Cried Out. En de keuze ging tussen Alison Moniet en Lisa en Cold Jam. Totaal 48 van u brachten een stem uit. Alison Moniet kreeg er 35 van. Lisa en Cold Jam 6 stemmen. Degene die het beide wilden horen, dat waren er maar 2. En 5 van de stemmers zeiden, doet u ze alstublieft geen van tweeën. Het is duidelijk. De keuzeplaat van deze week is van Alison Moniet. Met totaal 37 stemmen. Wanneer hoor je Lisa en de Curl Jam met Hunt All Cried Out? Nou, vrijdagavond even over de klok van 7. Bij de Weekend Starts Here.

0: keuzeplaat van deze week. Aankomende vrijdag staat er weer een mooie nieuwe op mijn Facebook Bart van der Heuvel tijdlijn. En natuurlijk bij de muzikale tijdmachine. Titel is in ieder geval Gold. Daar kan ik je alvast wel vertellen. 6 minuten. Ja, 6,5 minuut zeg maar. Over de klok van 8. Dus ik zeg welkom tegen jou in de tweede uur van de muzikale tijdmachine. De zomereditie. Jawel. Eerste uur hoorde je al aardig wat muziek van Nederlandse bodem langskomen. Daar ga ik in de tweede uur een beetje mee door. Hier is Henk Westbroek met het nummer Zelfs je naam is mooi. En daarna Rob de Nijs met het nummer Huis in de zon.
1: ...1998.

0: nummer Huis in de Zon van Rob de Nijs. Nu Koenie van der Bos met haar drie zomers lang.
1: ...1975.

0: De zomereditie van de muzikale tijdmachine op deze dinsdagavond van 11 augustus 2026. Door de Cats met Second Paradise. We gaan verder met Direct. Times are changing.
1: ...2009.

0: Je hoorde de Nederlandse vertaling van David Bowie's nummer Spaceology. Uitgevoerd door Jan Rot en Marjolein Meijers. En bij hun heeft het de titel Ruimteraadsel. Nu, tijd voor Daniel Sauleka met zijn You Make My World So Colorful.
1: ...1976.

0: Sandy Coast met Just a Friend. We gaan gelijk door en dat doen we met André Hazes. Met het nummer Op de Hoek van de Straat.
1: ...1989.

0: Ja, we gaan al bijna naar het eind van het tweede uur van Muzikaal Tijdreizen. Voor deze week. Maar weet je, volgende week is Bart er gewoon weer bij met een nieuwe muzikale tijdmachine.
1: ...1976.

0: Friends. En daarvoor hoorde je Hang Tonight in the Jets met Yesterday Star. Het is alweer tijd voor dit.
1: Dat is het einde, dat doet de deur dicht.
0: Jawel, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze zomereditie van de muzikale tijdmachine voor vanavond. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Er staat nog één nummer voor je in de player. Is een live nummer. En deze week is die van Pink Floyd. En draagt de titel Time. Wat er is mij nog? Nou, ik zeg uiteraard blijf gezond. Natuurlijk van elkaar. En ik wens je een hele fijne radioavond verder. En tot de volgende dinsdagavond. Voor weer een nieuwe aflevering van... Nou, het is geen zomerse aflevering van de muzikale tijdmachine. Want hij is samengesteld door de groep Goud en Oud. Ik zeg tot morgenavond. Even over de klok van 7 staat het programma The Rock and Roll and 70 Shows weer voor je klaar. En tot dan zeg ik tegen jou en iedereen, joedoei.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De vraag naar eclipsbrillen is enorm omdat er morgenavond een gedeeltelijke zonsverduistering te zien is. Bij winkels in het hele land zijn de speciale brillen uitverkocht en soms staan mensen er zelfs uren voor in de rij. Ook online zijn de brillen nauwelijks nog te krijgen. De ANWB verkocht er vele duizenden, maar die waren zondag al uitverkocht. Sterrenwacht Limburg in Heerlen verkoopt vanavond nog extra brillen vanwege de grote vraag, maar tijdens de zonsverduistering zelf is de sterrenwacht niet open. Een grote brand bij Parijs zorgt voor flinke hinder rond de luchthaven Charles de Gaulle. Op een parkeerterrein in Louvre ten noorden van de Franse hoofdstad zijn tientallen auto's al in vlammen opgegaan. Door de enorme rookontwikkeling zijn uit voorzorg twee start- en landingsbanen gesloten. Ook het openbaar vervoer heeft last van de brand, sommige haltes worden overgeslagen. Brandweerlieden zijn met groot materieel bezig om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. De stichting Veilige Bakfiets, die compensatie wil voor de duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige baboe bakfietsen, willen dat die wordt meegenomen in de afhandeling van het faillissement van Axel. Volgens de stichting moeten bakfietsbezitters een deel van het geld uit de failliete boedel kunnen krijgen. Axel moest eerder veel baboe bakfietsen terugroepen omdat verschillende modellen onveilig waren. Maar de stichting is bang dat de gedupeerden nu achteraan de rij met schuldeisers komen. En volgens Rijkswaterstaat is er nog nooit zo weinig water door de Rijn gestroomd en staat ook de Maas nu laag. Daarnaast zijn de grondwaterstanden op veel plekken extreem laag en daalt het peil van het IJsselmeer. De komende week wordt er opnieuw warm en vrijwel droog weer verwacht. De problemen kunnen nog maanden aanhouden, want lage rivierstanden zijn mogelijk tot in december. De drinkwatervoorziening is voorlopig nog op orde, maar wordt op verschillende plekken wel extra goed in de gaten gehouden. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
3: Timmy Tijd met Tim Schuifmaat.
4: Get ready.
2: iTunes Radio.

With The Strings. Of My Heart was gisteren de laatste plaat bij Tim Nieuwenhuis. Tim en Avond, dank je wel daarvoor. En je weet het, met die plaat moeten we wat doen. Aan het einde van de show moeten we een plaat hebben die er iets mee te maken heeft. Nou, ga daar maar aan staan. Net gehoord, de muzikale tijdmachine. Met Bart van de Heuvel, zowel hier als ook op andere kanalen. En die is weer naar de keuken hoor, voor een bruin bammetje Vitador pindakaas. Zonder boter. En wat gaan wij doen vanavond? Nou, fijne platen draaien sowieso. En ook minder fijne platen. Er zit me daar een partij bagger tussen, joh. Ongelooflijk. Nou ja, gekheid. En kom in de chat, daar zit Anita Boom, 258ste, Daniela, Jan, Marjan, René, Wimpie en ik. En daar kan nog veel meer bij. Ja, weet je dat er was? Heb jij al een brilletje trouwens voor morgen? Een eclipsbril. Nou, geef het even door op de chat of je zo'n brilletje hebt.

0: weet je wat, zullen we gewoon beginnen? Is misschien wel goed. Ik leg er even een plaatje. Even een plaatje opleggen.
1: iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort.
0: Zo, in de groef. Ja, zoiets hè.

Kerst. Takkenboom, takkenvuurwerk, takkenkou, takkenmuziek. Maar niet op iTurn Radio. Hier hoor je de lekkerste knoeperts en knijters. Met soms een takkennummer. Ho, ho, ho, de kerstman komt zo. Wah, wah.

0: 2 kilometer, dat is drie minuten. Dan komt er een kapotte auto, zal wel weer een Tesla zijn. De rechte rijstrook is daar dus dicht. Voor de rest zijn er wat afsluitingen te melden, maar die ga ik je niet mee vermoeien. Zullen we zeggen, ha? Ja. Wat gaan we nou doen? Dit knopje drukken, even kijken hoor, deze. Ja.
1: Every day, iTurn Radio is highly recommended.
0: Het is gewoon gelukt. Dit vind ik wel even fijn hoor. Brian Ferry door je speakers heen uit 85.

jeugdsentiment wordt er geroepen in de chat. Door Anita bijvoorbeeld voor die Irene Cara met Flashdance What a Feeling uit 83. En deze komt uit, volgens mij was het 85, 86. Menno und Timo.

Goedenavond, het is nu 10 uur. De tuincentra die adviseren een plantenzalf. Steeds meer tuincentra adviseren klanten om kamerplanten niet alleen water en voeding te geven, maar ze enkele keren per week dun in te smeren met speciale plantenzalf. Volgens verkopers voorkomt het middel droge bladeren, geïrriteerde stengels en trekkerig potgrond. Vooral oudere kamerplanten zouden na een behandeling weer zichtbaar voller in een blad zitten en volgens sommige gebruikers zelfs een stuk lekkerder in hun vel. Voor verschillende planten zijn inmiddels aparte varianten verkrijgbaar. Zo is er geranium intensief. Een stevige witte zalf die rechtstreeks rond de bladoksels wordt aangebracht. Terwijl voor orchideeën een aanzienlijk duurdere delicate orchideeënzalf wordt verkocht. Die moeten met een wattenstaafje voorzichtig over de luchtwortels worden verdeeld. Voor bijzonder gevoelige exemplaren adviseert tuincentra eerst een klein stukje blad te testen en de plant daarna minimaal 20 minuten uit direct zonlicht te houden. Water geven is eigenlijk pas eerste hulp, aldus plantenverzorgingsdeskundige Ronald Bladvet. Een goede zalf herstelt de natuurlijke beschermlaag. Je ziet een ficus soms binnen een kwartier alweer helemaal opklaren. En een lelystad die wordt na grote brand gecontroleerd uitgebrand. Een brand die dinsdagochtend relatief klein begon bij een opslag van een houten pellets in Lelystad is in korte tijd flink groter geworden. En omdat blussen door de omvang van het vuur steeds lastiger werd, hebben hulpdiensten besloten het over een andere boeg te gooien. Lelystad zal gecontroleerd worden uitgebrand. De brand ontstond op een bedrijventerrein aan de Binnenhavenweg. En door de grote hoeveelheden houten pellets kon het vuur zich snel verspreiden. Brandweerkorps uit de hele regio werden opgeroepen, maar naarmate steeds meer materiaal nodig was, begon de vraag te spelen waar men eigenlijk nog precies mee bezig was. En na kort overleg is besloten de brand niet langer tegen te werken. Op een gegeven moment moet je ook realistisch zijn, laat de veiligheidsregio weten. We kunnen het dagenlang water tegenaan blijven gooien, maar Lelystad is behoorlijk groot. Ja, er zijn inmiddels de eerste gesprekken begonnen over de toekomst van het vrijgekomen gebied. Het opnieuw bouwen van woonwijken wordt daarbij niet als eerste optie gezien. Ja, dat hebben we één keer geprobeerd en het resultaat ligt er, zegt wethouder Sanne de Wilde. En geluk bij een ongeluk, nu kunnen we er gewoon een mooi natuurgebied van maken. Ja, dat was het nieuws.

daar ga ik even wat aan veranderen. Ja, het scheelt niet veel. Het is 85. Zometeen Little River Band met It's a Long Way There. En ook een Sade zie ik staan met Hang On To Your Love. Eerst Eric Clapton met Forever Man.

Volgende is wat ouder, uit 71. Van het album Reality Fills Fantasies. En is aangevraagd door Menno. Die zegt ook ter ere van Journey Kaagman. Earth and Fire met Weekend.

Verleden week draaide ik drie platen waar Tony Scott in zat. Ja, toen wisten we nog niet wat er ging gebeuren, maar dat zat week draaide ik drie platen waar Tony Scott in zat. Ja, toen wisten we nog niet wat er ging gebeuren, maar dat zat er wel aan te komen natuurlijk.

Net gedaan, Tony Scott voor Wimpy. En deze is voor iedereen gewoon, hè? Janet Jackson, Nasty uit, wat was het ook alweer, 87, nee 86. Tijdens vanuit in Nederland, Alexander O'Neill, Criticize, origineel uit 87.

weten wat er nou gedraaid is vanaf 21:36, dan staat dat nu voor je giegel in de chat. Ja, dan kan, Jan die kan dat gewoon. Hè. Jan die doet dat. Jan is van de historie. Zometeen een Hall & Oates. En dan weet ik het. Oh ja, Frankie Smit heb ik ook nog staan, joh. Dit is Joe Jackson, Stepping Out. Heb je vast gehoord. Een plaat die trouwens niet de top 40 heeft gered.

Marjan vond het heel fijn, deze plaat. Merk ik alweer. Dolly Dot, Don't Give Up. En Wimpy die was even pissen, is weer terug. En voor hem is deze plaat waarschijnlijk Anita voor.

Is het ook gelukt? Goeie vraag, Edel. Level 42 dit met 43. Het scheelt maar 1. Ja. Aangevraagd door Wimpie deze plaat trouwens. Verleden week al. En misschien is die wel speciaal voor Anita ook. Zou zomaar kunnen. En ik zie de discoballen wel komen, maar ja. Dat zou betekenen donder summer, hè? Ja, maar oké.

is dat lekker, hè? Level 42 met 43. Tijd voor een owner. Avalonie Hart uit 83, begreep ik. Jawel, stond 9 weken in de top 40 met 2 als hoogste notering. Net niet gehaald, hè, die nummer 1. Oh. Yes. Of no. Yes.

op platen, joh. En gewoon even twee keer onze summer nog door jouw speakers heen ook geduwd. Bij sommigen nog een Sonos. Die luxe heb ik niet, maar... We begonnen met de Tramps. Zing with...

vanavond dus, iets naar achter. Wax Bricks to Your Heart uit 87. Hey, leuk dat je geluisterd hebt. Volgende keer weer. En tot dan, hè. Hoi, doei.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: This is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: Dance the 90s.

Yeah! Yeah!

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn alweer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 2:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde 2 raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. 2 schepen zijn geënterd, 3 andere onklaargemaakt. En in 4 provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden.